We hebben er eentje weg te snas. Op het Zilverse meest op Beatsy of Man. Pretty baby, you're the only one who makes me come. Super, toch? I'm going to say that too. Eat the car.

Nog een rimmetje werd dus naast. Op het zilverste meest op beetje op mijn. Pretty baby, you're the only one who makes me come. Super, toch? I'm gonna say that too. Ivica.